0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het OM eist celstraffen tegen twee studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van een nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. Het is de eerste keer sinds de schuldencrisis. Premier Mitsotakis stelt dat een negatief 16-jarig hoofdstuk nu eindigt. Tussen 2010 en 2018 werd het land economisch gered door noodfinanciering van eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng anti-rookbeleid. De regering verdrievoudigde de tabaksprijs naar ruim €25 per pakje. Maar dit leidde niet tot minder roken. In plaats daarvan groeide illegale tabaksverkoop zeer sterk. Inmiddels koopt 80% van de rokers illegale tabak. Het weer nog. Vannacht trekt de regen weg, waarna droge perioden komen. Enkele buien. Ook gedurende nacht blijven er buien vallen. De temperatuur koelt ondertussen af naar 13 tot 15 graden. En morgen belooft een wisselvallige dag te worden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het OM eist celstraffen tegen twee studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brancheorganisatie Kolen Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. Het is de eerste keer sinds de schuldencrisis. Premier Mitsotakis stelt dat een negatief 16-jarig hoofdstuk nu eindigt. Tussen 2010 en 2018 werd het land economisch gered door noodfinanciering van eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng anti-rookbeleid. De regering verdrievoudigde de tabaksprijs naar ruim €25 per pakje. Maar dit leidde niet tot minder roken. In plaats daarvan groeide illegale tabaksverkoop zeer sterk. Inmiddels koopt 80% van de rokers illegale tabak. Het weer nog. Vannacht trekt de regen weg, waarna droge perioden komen. Enkele buien. Ook gedurende nacht blijven er buien vallen. De temperatuur koelt ondertussen af naar 13 tot 15 graden. En morgen belooft een wisselvallige dag te worden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Friesland geeft 13 miljoen euro aan Holwert ter compensatie voor geschrapte plannen. Het dorp zou via een doorgestoken dijk verbonden moeten worden met de Waddenzee. De ambitieuze plannen kosten minimaal 100 miljoen euro en gingen bijna 2 jaar geleden niet door. Het geld is nu bedoeld voor toeristische ontwikkeling. De onderhandelingen voor Oekraïnse en Moldavische EU-toetreding kunnen nu verder gaan. Hongarije trekt zijn veto in onder het leiderschap van premier Peter Magyar. De EU-voorzitter noemt dit een zeer belangrijke mijlpaal voor Europese integratie. Volgende week stemmen alle 27 lidstaten formeel in met de onderhandelingen over de rechtsstaat en mensenrechten. Het OM eist celstraffen tegen 2 studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U krijgt 6 maanden cel, Reinoud V 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken al over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

One step behind me.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Ik ben Frank van der Klucht.

0: Dit is het nieuws. Friesland geeft 13 miljoen euro aan Holwert ter compensatie voor geschrapte plannen. Het dorp zou via een doorgestoken dijk verbonden moeten worden met de Waddenzee. De ambitieuze plannen kosten minimaal 100 miljoen euro en gingen bijna 2 jaar geleden niet door. Het geld is nu bedoeld voor toeristische ontwikkeling. De onderhandelingen voor Oekraïnse en Moldavische EU-toetreding kunnen nu verder gaan. Hongarije trekt zijn veto in onder het leiderschap van premier Peter Magyar. De EU-voorzitter noemt dit een zeer belangrijke mijlpaal voor Europese integratie. Volgende week stemmen alle 27 lidstaten formeel in met de onderhandelingen over de rechtsstaat en mensenrechten. Het OM eist celstraffen tegen 2 studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U. krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken al over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Friesland geeft 13 miljoen euro aan Holwert ter compensatie voor geschrapte plannen. Het dorp zou via een doorgestoken dijk verbonden moeten worden met de Waddenzee. De ambitieuze plannen kosten minimaal 100 miljoen euro en gingen bijna 2 jaar geleden niet door. Het geld is nu bedoeld voor toeristische ontwikkeling. De onderhandelingen voor Oekraïnse en Moldavische EU-toetreding kunnen nu verder gaan. Hongarije trekt zijn veto in onder het leiderschap van premier Peter Magyar. De EU-voorzitter noemt dit een zeer belangrijke mijlpaal voor Europese integratie. Volgende week stemmen alle 27 lidstaten formeel in met de onderhandelingen over de rechtsstaat en mensenrechten. Het OM eist celstraffen tegen 2 studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U krijgt 6 maanden cel, Reinoud V 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken al over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: to want me.
1: En dan gaan we nu het bed uitswingen met Cheap Trick. And I want you to want me.

0: tijd voor een spelletje. We gaan weer even lekker raden.
1: Wat?
0: Welke hit zal het zijn? Deze keer.
2: Raad de hit. Welke hit is dit? Raad de hit.
0: Ja, welke hit is dat? Nou, dat horen we over een half uurtje. We gaan over een kwartiertje gaan hem nog even een keertje herhalen. Dus dan nog een kans om hem even te horen. En we gaan nu door met Michael Jackson en Don't Stop.

0: Ja, dan luisteren we nog één keer naar de opgave van Raad de Hit.
1: Raad de Hit. Welke hit is dit? Raad de Hit.
0: Over ongeveer een kwartier hoort u de oplossing. En dit is Dana en All Kinds of Everything.

0: beste muziek. Goedemorgen! Dit is Wakker Worden met Walter.
1: En dit is Marillion en Kaylee. Luister even naar het intro.

0: nu de tijd voor de oplossing.
1: Wat? Huh?
2: En dit was de oplossing van Raad de Hit.
0: De oplossing is The Shoes en Nana. Nana.

0: Raad de hit.
1: Ja, dat was Raad de hit, de oplossing, de Shoes en Nana. En dit is Roxy Music en Jealous Guy.

En dit is Johnny Burnett en Dreaming. Nou, nog heel even dan. 2 minuutjes. Nog even dromen. Pak je koffie erbij. Lekker broodje.

Ja, en dan zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. Ja, niks aan te doen. Tenminste, van dit uur dan, hè. Want zometeen zijn we er weer. Met nog een uur. Maar ik zou zeggen, ik bedank u voor het luisteren naar dit uur. En misschien tot zometeen. En anders wens ik u een hele fijne dag. En we gaan eruit met Santana en She's Not There.

0: Wakker worden met Wolter. Dit is Radio Emmeloord.
1: Maak er een mooie dag van.
2: En dit is Bimbo Jet en El Bimbo. Dag. Of tot zo.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een grote brand in Leerdam bij een wegenbouwbedrijf zorgde voor ontruiming van de nabijgelegen Friesland Campina fabriek. 40 werknemers werden uit voorzorg geëvacueerd. Na enkele uren was de hevige brand onder controle. Niemand raakte gewond. De omliggende bedrijven kunnen weer open. Wetenschappers ontdekten in Angola tientallen onbekende diersoorten. De Wilderness Project onderzocht in februari het Lisama Plateau, een hoogland in het oosten. Zo vonden ze 8 libellensoorten, 3 sprinkhaansoorten en 60 motten- en vlindersoorten. Het moeilijk bereikbare gebied werd nauwelijks onderzocht vanwege burgeroorlog en landmijnen. Nog meer soorten worden nu ontdekt. Ant geeft 13 miljoen euro aan Holwert ter compensatie voor geschrapte plannen. Het dorp zou via een doorgestoken dijk verbonden moeten worden met de Waddenzee. De ambitieuze plannen kosten minimaal 100 miljoen euro en gingen bijna 2 jaar geleden niet door. Het geld is nu bedoeld voor toeristische ontwikkeling. De onderhandelingen voor Oekraïnse en Moldavische EU-toetreding kunnen nu verder gaan. Hongarije trekt zijn veto in onder het leiderschap van premier Peter Magyar. De EU-voorzitter noemt dit een zeer belangrijke mijlpaal voor Europese integratie. Volgende week stemmen alle 27 lidstaten formeel in met de onderhandelingen over de rechtsstaat en mensenrechten. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.
2: Goedemorgen, de dag is weer begonnen. Zonlicht valt naar binnen, ik voel me weer gewoon.

0: Tijd voor een hit uit Nederland.
1: En wat voor een hit uit Nederland. Dit is een band die in 1974 een contract kreeg bij EMI. Ze bestonden uit Margriet Eshuis, Dick Buisman en Julio Wilson. En natuurlijk niet te vergeten drummer Henny Huisman. Nou, wie dat was natuurlijk Lucifer. En die scoorde in 1975 een hit met House for Sale. Dit is Lucifer uit Nederland.

0: Dit was een hit uit Nederland.
1: Dit is Afrik, Simon en Ramaya.

0: Goedemorgen. Wakker worden met Wolter. Hier op Radio Emmeloord. Jouw start van de dag.
1: En dit is Leo Sayer en Orchard Road. Het is een bekende straat. Tenminste, bij mij. Ik heb er niet gewoond. Maar familie van mij wel. Leo Sayer.

He's coming home. He's coming home to Orchard Road. En wij gaan door met More Kante en Yekke Yekke. Al lekker wakker. Even springen. Bijna onderweg naar werk misschien. Even brabbelen in het buitenland. Maak je hebt wat je zingt. Niemand

0: Oh, daar heb ik klak voor je.
1: Tijd dat betekent voor een hit uit de top 40.
0: Nou ja,
2: een hit uit de top 40 natuurlijk.
0: Ja,
2: ik wou net zeggen, ergens moet het klokje iets zeggen. Wij gaan terug naar de top 40 van 1984. Dit nummer kwam binnen op 25 augustus 1984. Heeft er uiteindelijk 14 weken in gestaan. En er kwam als hoogste op nummer 14. Nee, nummer 1, sorry. Even verkeerd lezen. Het was als hoogste dus de nummer 1. Dus heeft bovenaan gestaan. Welk nummer dat is? Het was George Michael en Careless Whisper.
1: Is een hit uit de top 40 van
3: 1984.

0: Dead was een hit uit de top 40.
1: Juist. Dit is Selector. En On My Radio. Nou ja, daar luister je naar. Even lekker zingen. Selector en On

behind. Dit is de Chaplin Band. En let's have a party. Nou, dat is een goed idee eigenlijk. Zo lekker vroeg. Even swingen nog. Even wakker worden. Dit is de Chaplin Band.

0: dat betekent dus eigenlijk alweer dat we een beetje aan het einde zijn gekomen.
1: Nee, we gaan niet. Nee. Het is gewoon het einde. Ja, sorry. We zijn eigenlijk een beetje aan het einde gekomen van dit uur en van vandaag voor mij in ieder geval. Want Radio Emmeloord gaat natuurlijk gewoon door de hele dag, dus blijf gewoon lekker luisteren. Wij sluiten hier natuurlijk wel even af met een goed nummer. En daarvoor heb ik klaarstaan Julia Covington met...

0: Wakker worden met Wolter. Dit is Radio Emmeloord.
1: Maak er een mooie dag van.
2: En we gaan eruit met de Swinging Soul Machine en Spooky Days Off. Spooky Day Off. Spooky's Day Off. Tot de volgende keer.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Amsterdam wil mensen uit de auto's halen met de buurthubs voor deelscooters en deelfietsen. De Rekenkamer stelt dat het aanbod te beperkt is en het effect op stadsverkeer verwaarloosbaar is. In juni vorig jaar waren er slechts 23 hubs met ongeveer 300 deelvoertuigen totaal. Veel hubs hadden veel te weinig voertuigen. Zuid-Holland trekt windturbineplannen voor het Groene Hart voorlopig in. Volgend jaar kunnen meer locaties alsnog worden opengesteld. 12 potentiële plekken worden onderzocht. Provinciale staten stellen wel voorwaarden, lokaal draagvlak bij omwonenden en ondernemers en geluids- en afstandsnormen. Zonder landelijke normen van het kabinet stelt de provincie eigen eisen op. Een grote brand in Leerdam bij een wegenbouwbedrijf zorgde voor ontruiming van de nabijgelegen Friesland Campina-fabriek. 40 werknemers werden uit voorzorg geëvacueerd. Na enkele uren was de hevige brand onder controle. Niemand raakte gewond. De omliggende bedrijven kunnen weer open. Wetenschappers ontdekten in Angola tientallen onbekende diersoorten. De Wilderness Project onderzocht in februari het Lisama-plateau, een hoogland in het oosten. Zo vonden ze 8 libellensoorten, 3 sprinkhaansoorten en 60 motten- en vlindersoorten. Het moeilijk bereikbare gebied werd nauwelijks onderzocht vanwege burgeroorlog en landmijnen. Nog meer soorten worden nu ontdekt. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op D.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws. De politie heeft 4 verdachten aangehouden in een groot onderzoek naar seksueel misbruik van vrouwen. Inbraken nemen fors toe in Nederland. De eerste 4 maanden waren er meer dan 7200 meldingen. Amsterdam wil mensen uit de auto's halen met buurthubs voor deelscooters en deelfietsen. Zuid-Holland trekt het winterpienenplan voor het Groene Hart voorlopig in. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De politie heeft 4 verdachten aangehouden in een groot onderzoek naar seksueel misbruik van vrouwen. 4 anderen zijn inmiddels geïdentificeerd. Verdachten deelden illegale beelden van gedrogeerde slachtoffers in een besloten groep. Sommigen worden verdacht van verkrachting. In woningen werden verdovende middelen en wapens gevonden. Verdere aanhoudingen volgen mogelijk. Inbraken in Nederland nemen fors toe. In de eerste 4 maanden waren er meer dan 7200 meldingen. Inbrekers worden steeds succesvoller, 7 van 10 in 2020 en bijna 8 van 10 in 2025. Niet door nieuwe methodes, maar omdat Nederlanders minder thuis zijn en criminelen het minder moeilijk krijgen dan voorheen. Amsterdam wil mensen uit de auto's halen met de buurthubs voor deelscooters en deelfietsen. De Rekenkamer stelt dat het aanbod te beperkt is en het effect op stadsverkeer verwaarloosbaar is. In juni vorig jaar waren er slechts 23 hubs met ongeveer 300 deelvoertuigen totaal. Veel hubs hadden veel te weinig voertuigen. Zuid-Holland trekt windturbineplannen voor het Groene Hart voorlopig in. Volgend jaar kunnen meer locaties alsnog worden opengesteld. 12 potentiële plekken worden onderzocht. Provinciale staten stellen wel voorwaarden, lokaal draagvlak bij omwonenden en ondernemers en geluids- en afstandsnormen. Zonder landelijke normen van het kabinet stelt de provincie eigen eisen op. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken al over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Jouw muzikale herinneringen
0: hoor je hier.
2: Hoor je hier.
0: En alleen hier. De Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf.

0: zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er
2: altijd
0: tegen.
3: And now, here's the world's greatest DJ.
4: Luisteraars, hier zijn we weer. Hartelijk welkom allemaal bij een nieuwe aflevering, een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Wat een heerlijke plaat om mee te beginnen, of niet soms? Oh, de sfeer zit er alweer goed in met 7-8 Avenue. En van de formatie Earth and Fire, inderdaad, met Journey en met Journey. Nou ja, die hebben veel hits gemaakt, dat is ongelooflijk. Het is een van de betere, vind ik. Ja, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight, ook zo'n hele goeie. We kunnen nog wel even een tijdje doorgaan. De Gouden Oude Show met de heerlijke muziek van toen. Toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee, de jaren 60 en de jaren 70 en ook de jaren 80. We gaan beginnen. Oh, die knalt wel even in. Die heeft er zin in ook. Dat is een van de man met een ooglapje. Dr. Hoek met de sexy eyes. Luisteraars, hartelijk welkom.

is een heerlijke plaat. Langzaam gaat hij ervan door. Sexy Eyes. Het duurt ook tussen lang, moet ik zeggen. Dat was er een keer van Dr. Hook. The Living Next Door to Alice. Heel bekend, hè? Dit is ook bekend. Hier is Smokey met It's Your Life.

mooie van Smokey met It's Your Life hier in het programma. De Gouden Houten Show met de plaatjes die je niet zo vaak meer hoort. Hè? Die zoek ik wel speciaal uit. Het is ook zo mooi van de formatie bezig met Sevilla, jaren 70 muziek.

0: interview. Ja, dat was er eentje van BZN.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ja, vast de enige niet.

muziek van de Hollies. Dat heeft iedereen wel gehoord, dacht ik zo. Sorry, Suzanne. De gouden oude show vanuit de studio, Studio 2. Daar pak je koffie erbij. En heerlijke muziek, dacht ik zo, van Tom Jones. Hier is hij met Love Me Tonight.

was mooi of niet soms, hè, in de gouden oude show met Elvis Presley, met I Can Help, kennen we ook van Billy Swan. Hè. Ja, mooie plaat, mooie plaat, mooie plaat. Of niet soms. Wat ik zeg, de gouden oude show met de muziekjes uit die jaren 60, 70, 80. We doen het vanuit de studio, nummertje 2 hier. Met een heerlijke opname van A Modern Talking. De mannen van The Atlantis is Calling. Enzovoort, enzovoort. Hier is Do You Wanna...

0: Dat is mooi of niet, soms van Davy D, Dozy, Bicky, Micking, Tits. Getiteld OK.
1: Dit is de Gouwe Ouwe Show.

heeft een heerlijke plaat, of niet soms deze van Neil Diamond, de man van Sweet Caroline. Dat was de Cracklin' Rose. Over mooie platen gesproken. Een geweldige plaat van The Cats met Lalia.

blijft toch prachtige muziek, of niet soms deze van The Cats. Oftewel de tijdloze muziek van de Gouden Oude Show. Want Lia was dit. Over een muziek gesproken die je niet zo vaak meer hoort. Deze dus. Nou, die hoort toch niet meer zo vaak? Of ik moet het mis hebben? Ja, het kan, het kan. Dan heb ik het mis, stuur dan even een berichtje naar Johan de Graaf. Hier is Gerrit Joling.

Mooi is die of niet soms deze van Gerard Joling, inderdaad. Met The Love Is In Your Eyes hier in het eerste gedeelte van die Gouden Oude Show met ABBA.

prachtige muziek van Björn, Benny, Agneta en Frida. Agneta Vatkokka. Hoe vindt u mijn Zweedse? Agneta Vatkokka. Het lijkt er niet op, maar het klinkt waardig, moet ik zeggen. Ring, ring, de Zweedse uitvoering van de ABBA. Hè? Van Zweden naar Duitsland. Kleine stap hier in die gouden oude show met Freddy Brek en Bianca.

De man van de rode rozen, ja. Want dat waren zeer schöne schouwplaten van Freddy Breck en Bianca. Dat was hem. Ja, tijd voor carnaval, de Brazilië carnaval van de chocolates.

0: dat is leuk of niet soms. Ja, dat is een mooie van dit chocolate van de Kings of Clubs. Dit was de Brazilia Carnaval.
1: Dit is de Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf.
2: Gouden Ouwe.

0: dus een prachtige plaat, of niet, soms deze van de formatie The Hollies. Met de Jennifer Eccles hier in het programma, zo tegen het einde van het eerste gedeelte alweer.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Even een blik op de klok. Oh, dat is alweer de laatste in het eerste gedeelte. Zo snel gaat het maar. Ja, als je het naar je zin hebt, gaat de tijd snel. Gaat de tijd heel snel. Spargo op de radio met You and Me.

dat was dan de laatste in het eerste gedeelte. Een lekkere plaat om mee te besluiten, of niet soms. Een van de formatie is Pargo met de nieuwe meer. Tot straks, tweede gedeelte van het programma.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Europese luchthavens verwerkten in april minder passagiers dan vorig jaar. Dit is de eerste krimp sinds het coronaherstel. De daling van 0,7% komt door het conflict in het Midden-Oosten en stakingen bij Lufthansa. Ook de vroege paasvakantie speelde mee, waardoor honderden vluchten werden geschrapt in deze periode. In Groningen is het voorarrest van twee vrouwen uit Stadskanaal met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van ernstige mishandeling en vrijheidsberoving van twee kinderen van 6 en 7 jaar. Hun slachtoffer lag in kunstmatige coma. De verdachten van 31 en 33 jaar zitten niet langer in beperkingen. De meeste EU-lidstaten zijn gereed voor het asiel- en migratiepact, zo stelt de Cypriotische migratieminister. Problemen worden wel verwacht. De lidstaten willen hiaten identificeren en samen met de Europese Commissie deze wegwerken. Het pact legt uniforme, strengere regels vast voor het screenen en beoordelen van asielaanvragen. Braken in Nederland nemen fors toe. In de eerste 4 maanden waren er meer dan 7200 meldingen. Inbrekers worden steeds succesvoller, 7 van 10 in 2020 en bijna 8 van 10 in 2025. Niet door nieuwe methodes, maar omdat Nederlanders minder thuis zijn en criminelen het minder moeilijk krijgen dan voorheen. Het weer nog. Vanmiddag trekken er verspreid over het land buien over, waarbij de kans is op onweer. Een enkele bui kan lokaal veel uitpakken met kortstondig veel regen, zware windstoten, mogelijk ook hagel. En tussendoor klaart het af en toe ook op en laat de zon zich zien. Het wordt zo'n 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

geweldige plaat of niet. Soms hartelijk welkom in het tweede gedeelte alweer van die gouden oude show. Het Ives was dit met Maybe, Maybe Tomorrow. 1967, deze ook, hier is David Garrick. Don't

0: wat een heerlijke plaat of niet soms met Don't Go Out Into the Rain. Dat was eentje van David Garrick.
1: 1967.
0: 1967. Hier is David Garrick.

0: een goede muziek werd er toen de tijd ook gewoon weer gemaakt in die jaren 60 en 1967. I found the love.
1: 1967.
0: Ja, Tom Collins roept het alweer. 1967, hier zijn de Four Tops met It's the Same Old Song.

mooi of niet, soms deze van Françoise Hardy. Come on, come on to dear adieu. Heerlijke muziek toch uit de jaren 60 of niet soms. Zoals deze, hier is Petula Clark.

remixje van Don't Sleep in the Subway. En Jorge de Wan, groot hit toen de tijd in de jaren 60. Ik heb het over Petula Clark en Kiss Me Goodbye. Dit is ook zo mooi, de Flirtations.

het of niet, soms deze van de Albert Hammond met de Free Electric Band in het programma. Denis, dat was haar grootste hit. Hier is Blondie.

jullie denken, wat is dit nu, wat is dit nu? Ja, tijd voor een instrumentaal plaatje. Bad Camford was dit, ja. Toch leuk om dat nog eens een keertje te beluisteren. Ik kwam hem tegen in het grote hitarchief. Ik dacht, ach, wat leuk, die ga ik gewoon nog een keertje draaien. De Swinging Safari heet die, maar dat weet ik niet helemaal. Ik had eigenlijk een ander in mijn hoofd, maar goed, soms kan je wel eens vergissen in de titel. Van die Efteling, die zocht ik eigenlijk. Ja, goed, ja, ja, ja. Hierin kan ik mij niet vergissen. Nee, het is geweldige muziek. Hier is Earth and Fire met de Memories.

heerlijke muziek, prachtige muziek. Dit is tijdloze muziek, mag ik wel zeggen. Earth and Fire met de Memories. Heerlijke muziek. Niks aan de hand, plaatje van Heuk en Smit. Was dit? Of is dit?

mooi saxofoontje erbij en dan klinkt het altijd goed, moet ik zeggen. Ken Smith was dit met Oh Baby, What Would You Say? De mensen van de Sacramento is the middle of the road.

0: Mooie of niet soms van de formatie The Middle of the Road met Sally, hè, de zangeres. Dat was de Yellow Boomerang.
1: Dit is Johan de Graaf in de Gouden Ouwe Show.
2: Weet je nog die tijd van toen?
0: Heerlijke muziek van toen hier in die Gouden Ouwe Show. Zo over bijna tegen het einde van de programma. Ja. Hier is Cunningham met Norman Dean, Wants to be a Movie Star.

Het is helemaal uitgedraaid. Wat een mooie plaat, of niet? Soms deze van Cunningham. En Norman Dean wants to be a movie star. Oh, dit is ook mooi, dit. Hè? Dat is muziek die nooit verveelt onder het motto... Het is tijdloze muziek, deze van Harpo. De man uit Zweden met de movie star.

0: een heerlijke plaat om te draaien. Oh, mijn stoelpiet, hoor je dat, dames en heren? Kijken of we er wat aan kunnen gaan doen. Ja, we moeten even de technische dienst gaan oproepen om het te laten repareren. En even een beetje misschien smeren. Dan is het alweer goed. Harpo was dit met de Movie Star.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Dit was een groot hit in de jaren 80. De Boys Town Gang, een dikke nummer 1 toen de tijd in de top 40. Met I Can't Take My Eyes Off of You.

wat een heerlijke plaat of niet soms. En I can't take my eyes off of you. Van de Boys Town Gang. De muziek kriskras door elkaar heen. Altijd in die gouden oude shows als deze. Een heerlijke amazing plaat of niet soms. Ik dacht het wel. Hier is Paul Anka.

Dat is een mooie plaat van de Bee Gees. Nou, als je denkt hoeveel hits hebben jullie gemaakt, ik zou het niet zo 1, 2, 3 weten. Even kijken op onze klok. Nou, dus alweer de laatste in de Gouden Oude Show voor deze keer. Bonnie Sinclair met Clap Your Hands and Stamp Your Feet.

de Gouden Oude Show zit weer op voor deze keer. Wat is het snel gegaan? Ik zou zeggen, dank allemaal voor het luisteren. En wat mij betreft, tot een andere keer.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen over het welzijn van de asielzoekers op het voorterrein in Ter Apel. Ook vandaag zitten mensen in het gras en weten ze niet waar ze vanavond terecht kunnen. Op deze manier kunnen we in Nederland niet met mensen omgaan. Dat zegt Rode Kruis-directeur Harm Goossens. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van hun kinderen in Stadskanaal blijven de komende 90 dagen in de cel. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Groningen bepaald. De slachtoffers zijn een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje raakte zo ernstig gewond dat ze in een ziekenhuis in een kunstmatige coma moest worden gehouden. Het aantal reizigers op Europese luchthavens is in april gedaald ten opzichte van een jaar geleden. Het is voor het eerst dat het aantal passagiers is teruggelopen sinds de luchtvaartsector zich herstelde van de coronapandemie. Dat meldt de koepelorganisatie van Europese luchthavens. De daling is het gevolg van de Iran-oorlog. Partijleider Jesse Klaver van ProNederland heeft in een Kamerdebat over de sociale zekerheid hard uitgehaald naar de VVD, die volgens hem dit land gegijzeld houdt met taboes en breekpunten. De liberalen stellen volgens hem het partijbelang voorop door vast te houden aan de voorgestelde bezuinigingen. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

even een klap gegeven op de mainpaneel hier bij Radio Emeloord. Want ja, één kanaaltje deed niet helemaal, maar goed. Het is weer rechtgetrokken, zullen we maar zeggen. Vrienden, hartelijk welkom bij het programma Music Memories. Het is het eerste jaargang? Nee hoor, absoluut niet. We trapt af met Blondie natuurlijk en The Sunday Girl. Ja, ja, ja. Vroeger had je de zondagschool, hè? Ja, lang geleden inderdaad. Ik weet dat sommige mensen daar nog een trauma van hebben. Gaan we het absoluut niet over hebben. Wat we hebben klaarstaan is onder andere Mathilde Santing. Ja, ja, ja. Modern Talking en de Chantels. Nou, daar ga ik nog wel een beetje wat over vertellen, want dat is een bijzondere opname die we gaan draaien. Goed, Blondie was Engels, half Amerikaans een beetje zo. Maar nu even terug naar de Nederlandse groep, de dames, de Dolly Dots. Ja, ze hadden de populariteit tussen 1979 en 1988. Daarna een paar keer bij elkaar gekomen. En ze hebben in 2022 tegen elkaar gezegd, het is mooi geweest. En waar was jij toen hun afscheid namen?

Dik de archieven in, hier bij Radio Emmeloord. Want Harry Belafonte was natuurlijk best wel bekend als artiest zijnde. Maar vele mensen dachten dat hij uit het zonnige zuiden kwam. Zoiets van Jamaica of zo. Nee, dat was absoluut niet zo. Hij kwam gewoon uit New York. Ja, dat...

Wonder uit het jaar 1979. The Bootown Rats and I Don't Like Monday. Ja, heel simpel liedje natuurlijk, maar het blijft wel heerlijk in je hoofd hangen. Mocht je wat later afgestemd hebben, je luistert natuurlijk naar Radio Emmeloord, want daar heb je op afgestemd. Programma Music Memories. Even terug naar wat rustige klanken in het programma Music Memories. Met Julio Iglesias, met een kleine hit. Misschien dat je hem kent.

Teat in. Even een stukje verhaal vertellen, want de groep bestond natuurlijk met de leadzangeres Cathy Kaspers. Maar Cathy die dacht van, oh, ik ga solo, ik ga zelf wel wat doen. Dus ja, we moesten de bandleden die achterbleven natuurlijk een nieuwe groep formeren eigenlijk. En toen besloten ze dus twee zangeressen te nemen, namelijk Betty Vermeulen. Zij kwam uit Vlaanderen. En uit Twente komen de Marianne Wolsing. Ze hebben een aantal hitjes gescoord, waarvan deze eigenlijk wel de allergrootste was. Turn It Upside Down. De volgende optrek die we gaan draaien, vrienden, dat is een track van een jingle van Radio Londen. Ja, nou zou je zeggen, jeetje Mark, dat is lang geleden. En ja, ik weet dat het is heel lang geleden. Ze hadden een soort station song wat eigenlijk een ode was aan Londen. My Hometown. Dat werd met regelmaat op de zender gedraaid. Maar het was niet een liedje wat in de hitparade stond, maar een gezongen jingle en wel een hele lange jingle. Nou, wij hebben gedacht van, nou, die kunnen we wel even draaien in het programma Music Memories. Uiteindelijk heeft het ergens toch bij de wat oudere luisteraars misschien een herkenning. De Chantels, die hebben het ingezongen en daarna draaien we een wat minder bekende opname van Cher. Maar dat zul je wel vernemen.

opname die bekend is geworden door The Birds. Het liedje werd origineel geschreven door Bob Dylan. Die heeft dat wel opgenomen, maar heeft het nooit als single echt uitgebracht. Maar The Birds die kregen opdracht van hun platenmaatschappij om dit liedje in te zingen, maar ze hadden er echt niet zoveel zin in. Maar de platenmaatschappij had in de gaten gekregen dat een andere platenmaatschappij met Cher dit liedje ook had opgenomen en het wilde uitbrengen. En gelukkig voor The Birds dan is dat eigenlijk hun grote opvolger geworden van de vorige hit hadden ze, namelijk met Mr. Tambourine Man. Kort even het verhaal achter dit liedje. Ja. Ja, uit de jaren 70 deze alarmschijf van Smokey Robinson and the Miracles and the Tear of a Clown.

0: Een Nederlandse band noemde zich Ferrari of zo'n fan van het merk waren. Dat kan ik je helaas niet vertellen. Maar dat was wel een allergrootste hit uit het jaar 1976. De opvolger was over hun hond Monza. Ja, daar hoor je ook de hond blaf op dat liedje natuurlijk. Maar goed, die draaien vandaag even niet in het programma Music Memories. Nederlandse product, nogmaals in het programma.
1: Beautiful people, you live in the same.

0: Tilda Something. Ze zong dit liedje opnieuw de hit behaalde in Beautiful People. Maar wij kennen het natuurlijk van Melanie. Ja, zeker. Tijd weer voor wat romantisch muziek in het programma.
1: Radio.
0: De Carpenters met die grote hit van ze, getiteld Superstars. En daarna Donna Summer.

0: love you, I really do. Dat was een zang van Richard en Karen Carpenters. En de titel was natuurlijk Superstar. Ja, vrienden, we hebben nog maar een kwartiertje en dan is het alweer afgelopen.
1: Oud, gezellig, oud.
0: Dit is Donna Summer.

een muziekstijl dat een beetje onderschreven als zijn synthetische pop, Eurodisco of Italo Disco. Want het was de formatie Modern Talking uit Duitsland met die grote hit van ze. En dit zijn The Four Seasons. More

0: 2025. Aanklagers maakten vandaag bekend dat ze de aanklacht intrekken. De progressieve burgemeester zette zich vorig jaar in om de Pride toch door te laten gaan, ondanks een verbod van de politie. Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen over het welzijn van de asielzoekers op het voorterrein in Ter Apel. Ook vandaag zitten mensen in het gras en weten ze niet waar ze vanavond terecht kunnen. Op deze manier kunnen we in Nederland niet met mensen omgaan, dat zegt Rode Kruis-directeur Harm Goosens. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van hun kinderen in Stadskanaal blijven de komende 90 dagen in de cel. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Groningen bepaald. De slachtoffers zijn een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje raakte zo ernstig gewond dat ze in een ziekenhuis in een kunstmatige coma moest worden gehouden. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Een gouden greep aan hits hoor jij in Music Memories.

die opende het programma Music Memories. We doen weer een uurtje even volop, vrienden. We gaan door allerlei decennia's heen. Dus kortom, laat je het maar weer verrassen hier bij Radio Emmeloord AM747. En natuurlijk ook via de DAB Plus zijn wij te beluisteren in de omgeving van Emmeloord. Tegenwoordig wat sterkere zender, dus het luistergebied is weer vergroot. Vinden wij hartstikke leuk natuurlijk. Dit is de Brother Beyond, The Harder I Try.

dat nog maar 16 jaar oud zijn. Niels Daken was dat. Ik weet nog heel goed dat je dan uitkeek om 16 te worden. Want dan mocht je op je brommetje gaan rijden. En nu kijken we al uit naar de 17. Maar dan mag je al beginnen met het rijbewijs. Hè? Tijden veranderen, vrienden. Radio Emmeloord volgt de tijd wel, maar niet de snelle tijd. We doen het rustig aan met muziek. En soms doen we het ook wat sneller. Zoals deze mooie van niemand anders dan Paul McCartney met zijn band. En dat is getiteld Band on the Run.

0: George Baker Selection was dit The Holy Holy Day. Het klinkt wel een beetje blikkerig nog, vrienden. Maar goed, daar heb je Radio Emmeloord voor om dat soort trackjes nog even voorbij te laten komen.
1: Music. Mark Bodegraven.
0: Ja, ik had mezelf nog niet aan je voorgesteld, zat ik zo te denken. Jullie denken, wie zit er achter de microfoon? Nou, dan weet je dat hier bij deze tot het Mark Bodegraaf is. Dit zijn de Mavericks. En hier komt de rain. Your

0: Bee Gees werd ook al blerende geiten genoemd, maar moet je eerlijk zeggen, we hebben heerlijke muziek gemaakt, ook dansbare muziek, maar dit was uit een prille beginperiode, was het ja, een beetje zoeken naar de muzieksound, wie ze wilden ja, gebruiken, zouden hanteren.
1: Radio MLO.
0: Sorry Hans, ik zat er doorheen, even excuus.
1: Dit is Radio MLO.
0: Ja, hebben we dat helemaal recht gezet natuurlijk al om te vertellen dat we dat zijn.
2: Ja, dat zijn we.
0: Radio MLO. Straks de oude alarmschijf voor je. Dat gaan we zo meteen wel even vertellen dat het een Nederlands product is. Ook dat draaien we hier bij Radio MLO natuurlijk. Maar eerst even terug naar de, volgens mij ergens zo laat de jaren 70.

Ik moet je wat bekennen. Ik zit net met de directeur-eigenaar van het station te praten, Dick Offringa. Hij zegt, Mark, weet jij dat ze ook nog een hitje hebben gehad met Light Up My Eyes? Het schijnt ook wel een alarmschrijf te zijn geweest. Hier blijf ik even achterhangen met mijn kennis. Een excuus ervoor, maar dan zie je me weer tot de directeur ook wel verstand van de muziek heeft in het programma. Ja. Dit is een Nederlands product. Bonnie Sinclair en Unit Gloria. En Waikiki Man.

product. Duidelijk werk dat het uit de stal van Peter Koelewijn kwam. Bonnie Sinclair dus met Unit Gloria. Robert Long was de zanger. En zij nam zijn plaats over. Maar het voortrek gebeuren van Bonnie was dat ze dus geboren is op een binnenvaartschip. Nou goed, dat is niet zo heel bijzonder, maar ja, ze hield wel van zingen en zo. En ze was bij een optreden van Peter Koelewijn. En die zei op een gegeven moment: hey, kun jij ook een beetje zingen? Kom even mee op het podium. Nou, dat deed Bonnie niet. Maar Bonnie heet eigenlijk Bonje Cornelia Zwart. Dat is haar echte naam. En Peter Koelewijn die kwam haar later nog een keer tegen. Hij zei: ja, jij kan best wel zingen. We gaan jou een contractje aanbieden. En dan krijgen we even of we tot hits kunnen komen. Dat lukte meteen. Maar ja, een artiestennaam moest gezocht worden. En toen kwam hij met Bonnie Sinclair. En dat was weer uit een of ander stripboek, schijnt het te zijn, volgens de overleveringen. En het stripboek heet Captain Sinclair. Dat is dus de reden dat de naam Bonnie Sinclair werd gekozen. Tijd weer even om diep in de archieven te duiken hier bij Radio Emmeloord.

0: Memories.
1: Dan moeten we wel even goed in het knopje drukken, hè?
0: Een gouden greep aan hits hoor jij in Music Memories.

0: muziek van de Bronski Beat was dat uit de jaren 80. Het Ain't Necessarily So, 1984. Eigenlijk de minst scorende hit geweest voor deze formatie. Deze plaat heeft namelijk 4 weken in de hitparade gestaan. Toen was het alweer afgelopen.
1: 24 uur per dag. De beste hitklassiekers op Radio Emmeloord.
0: Ja, zo is dat ook, vrienden. Je kunt reageren via onze website radioemmeloord.nl. Ik vind het fantastisch als je doet. Ah ja. Even zwijmelen in dat programma met deze mooie van Take That.

vol om het pleintje vol te krijgen. De Cats waren uit hun beginperiode. De Mystery Girl, Mystery Morning. Nou ja, dat kan heel leuk zijn, een Mystery Morning natuurlijk. Even dansbare muziek. Met de drive-in show in het land blijft dit nog altijd populair, vrienden. Muziek van de Trance. En Hold Back the Night.

die heerlijke schelle stem van Diana Ross bij de Supremes was altijd wel een beetje herkenbaar. De sound, You Can't Hurry Love. Phil Collins heeft het later ook nog eens een keertje over gedaan. Het werd ook een hele aardige hit, vrienden. We gaan op richting van het nieuws en weer. Dit uurtje zit er alweer op het programma Music Memories hier. Music Memories hier op Radio Emmeloord. De laatste is een dame. We geven graag ruimte aan de dames hier zo. Niezy, zo werd ze genoemd bij Laser 558. Wij zeggen gewoon netjes Denise Williams. It's your conscience. Nou, ik wens je nog een hele mooie dag.

0: uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Esther Ouwehand stopt na bijna 7 jaar als leider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Tweede Kamer, dat laat ze vanmiddag in een persverklaring weten. Christine Teunissen wordt de nieuwe fractievoorzitter van de partij, die 3 zetels heeft in de Tweede Kamer. Een man van 49 uit de Limburgse gemeente Horst aan de Maas is de enige verdachte die nog vastzit in het onderzoek naar het seksueel misbruik van gedrogeerde vrouwen en het uitwisselen van

0: door te laten gaan, ondanks een verbod van de politie. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel- en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Dit is de Classic Gold Top 15 met Willem Keekstra.
2: Nummer 15.

0: De allermooiste. De allerbeste. Je hoort ze in de Classic Gold Top 15.
1: Nummer 12.

0: Gold Top 15 met een overzicht van de nummers 15 tot en met 11.
1: De top 15 begonnen we met Skin Deep van The Stranglers. Nummer 14 Curiosity Killed the Cat met Down to Earth. Nummer 13 Matthew's Southern Comfort met Woodstock. Nummer 12 New York City met I'm Doing Fine Now. En zojuist op nummer 11 Hall & Oates met Rich Girl.
2: Nummer 10.

0: Top 15 met een overzicht van de nummers 10 tot en met 6.
1: Nummer 10, Bad English met Time Stood Still. Nummer 9, Sly and the Family Stone met Everyday People. Nummer 8, Whitney Houston met So Emotional. Tears for Fears op nummer 7 met Shout. En op nummer 6, The Isley Brothers met Harvest for the...
2: Nummer 5.

0: Dit is de Classic Gold Top 15 met een overzicht van de bovenste 5 nummers.
1: Op nummer 5, Gary Moore met Still Got the Blues. Nummer 4, The Birds met Turn, Turn, Turn. Nummer 3, The Proclaimers met Letter from America. Nummer 2, Foreigner met Cold as Ice. En de nummer 1 van deze Classic Gold Top 15 is Roy Orbison met Oh Pretty Woman.
2: Nummer 1. Willem Keestra presenteert de Classic Gold Top 15. Top 15. Mooier als geen ander.

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa waarschijnlijk toe met 25.000 mensen. Op dit moment heeft Amazon 230.000 mensen in dienst in Europa. Koninklijke Horeca Nederland doet onderzoek naar de grootte van een datalek in de sector en is een meldpunt aan het inrichten. De branchevereniging krijgt signalen van meerdere hotels waarbij gasten nepberichten met betaalverzoeken krijgen. Dat bevestigt Koninklijke Horeca Nederland na berichtgeving van meerdere media over een datalek. Esther Ouwehand stopt na bijna 7 jaar als leider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Tweede Kamer, dat laat ze vanmiddag in een persverklaring weten. Christine Teunissen wordt de nieuwe fractievoorzitter van de partij die 3 zetels heeft in de Tweede Kamer. Een man van 49 uit de Limburgse gemeente Horst aan de Maas is de enige verdachte die nog vastzit in het onderzoek naar het seksueel misbruik van gedrogeerde vrouwen en het uitwisselen van beeldmateriaal daarvan. De man zit 14 dagen in voorarrest, dat zegt een woordvoerder.

Hallo en welkom hier in de muziekmatinee hier op Radio Lord vanuit Studio Gouda. Mijn naam is Hans en ik ben de volgende twee uur bij jullie met de mooiste muziek natuurlijk. En dat is La Bussifri en It Must Be Love. En James Bond films, hè, ze zijn prachtig. Dit is Adele en Skyfall.

0: Ja, mooi soulplaatje uit 1972. Billy Paul en Me and Mrs. Jones.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, en we gaan verder met het programma hier de muziekmatinee vanuit Studio Gouda. En dat doen we met de Bee Gees. And You Should Be Dancing.

Ja, is mooie muziek hier vanmiddag op Radio Emmeloord. En we zenden normaal gesproken uit op 747 AM. Maar ik geloof dat er een kleine onderbreking is van op de middaghofzender. En DAB+ natuurlijk. En www.radioemmeloord.nl. Dat is gewoon via het internet. En deze is ook mooi. Het goede doel. En België is een leven op Pluto.

0: Against the Wind, en dat was Bob Seger.
1: Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
0: We gaan terug naar 1966 hier in de Muziek Matinee, hier vanuit Studio Gouda. En we luisteren naar Chris Montez, The More I See You.

Ja, dat was Chris Montez met The More I See You. Uit de jaren 60 natuurlijk. En we hebben nu Sweet 16. Maar dan niet het Nederlandse nummertje, maar van Billy Idol.

0: hier op Radio M Hoort met Dr. Love.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, en daar luistert u naar, hè. Dankjewel Mark. Radio Emmeloord. AM 747. Maar nu even niet, geloof ik. DAB Plus en www.radioemmeloord.nl. En ja, we gaan Nederpop draaien. Ik wou zeggen Nederweed, maar dat doen we niet. Nederpop. En dat doen we met Earth and Fire. En Storm and Thunder.

ja, muziekjaar 1972 met alle piratenzenders en alle zeezenders op de Noordzee en mooie muziek. En dat was bijvoorbeeld Storm and Thunder van Earth and Fire.

was uit Harderwijk, die zong Waterman, dat was Hart of zo. Later Dream Express, en dan opereerden ze van hem voornamelijk vanuit België. En ja, we gaan naar het nieuws en het weer op, hier op Radio Emmeloord. En dan schakelen we terug naar Studio Emmeloord voor ja, het nieuws en het weer. Tot straks.

0: Het is 4:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa waarschijnlijk toe met 25.000 mensen. Op dit moment heeft Amazon 230.000 mensen in dienst in Europa. Koninklijke Horeca Nederland doet onderzoek naar de grootte van een datalek in de sector en is een meldpunt aan het inrichten. De branchevereniging krijgt signalen van meerdere hotels waarbij gasten nepberichten met betaalverzoeken krijgen. Dat bevestigt Koninklijke Horeca Nederland na berichtgeving van meerdere media over een datalek. Esther Ouwehand stopt na bijna 7 jaar als leider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Tweede Kamer, dat laat ze vanmiddag in een persverklaring weten. Christine Teunissen wordt de nieuwe fractievoorzitter van de partij die 3 zetels heeft in de Tweede Kamer. Een man van 49 uit de Limburgse gemeente Horst aan de Maas is de enige verdachte die nog vastzit in het onderzoek naar het seksueel misbruik van gedrogeerde vrouwen en het uitwisselen van beeldmateriaal daarvan. De man zit 14 dagen in voorarrest, dat zegt een woordvoerder van de politie Limburg. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel- en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Luister naar Radio Emmeloord via DAB+.
4: Ik hoop dat dit programma van gevarieerde grammofoonplatenmuziek in uw smaak zal vallen en dat

jaren 70, hè, de Doobie Brothers, ook een veel gedraaid plaatje natuurlijk op de zeezenders. En speciaal natuurlijk op Harnaai, Radio Noordzee. En welkom in de tweede gedeelte hier van de muziekmatinee, hier vanuit Studio Gouda, hier op Radio Emmeloord. En we vervolgen het programma met I Can't Take My Eyes Off You en Gloria Gaynor.

Play Again, or een account, ik My Eyes of You. En we gaan terug naar 1974 en People Got a Move en Gino Vanelli.

0: hier zo'n mooi soulplaatje uit de jaren 70, Isaac Hayes. En I never can say goodbye.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, dan gaan we maar weer eens een echt zeezenderplaatje draaien. Tenminste, uit de jaren 70. En iedereen die naar RNA geluisterd heeft, die kent dit plaatje. Chairman of the Board. And give me just a little.

0: je voor de music en dat was natuurlijk ABBA.
1: Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
0: Ja, een Nederlandstalig nummer en ja, deze is zo leuk, hè? Connie van der Bos. Roosje, mijn roosje.

0: mooie liedjes hier op Radio Emmeloord. En dat was Connie van der Bos. Een roosje, mijn roosje.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

uit 1972. Have you seen her? And the Shy Lights. En u luistert naar Radio Amelot. En ja, we draaien een mooie plaat uit de jaren 80. En dat is Am I Losing You Forever? And My Time.

0: wat je niet zo vaak hoort, hè? Mark Bolan en T-Rex en Hot Love. Dat was 1970.
1: Dit is Radio Emmeloord.
2: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Dit is Duran Duran, A Save a Prayer.

Ja, met Leon van Houston uit de jaren 70 beëindigden we weer het programma hier, Muziekmatinee vanuit de studio Gouda. Ik dank jullie voor het luisteren. Volgende week zijn we weer op dezelfde tijd te horen. De tijden zijn geloof ik veranderd. Voortaan is het donderdagmiddag en zaterdagmiddag van... Van 3 tot 5. Ja, dat is wel even wennen, hè? En ja, ik zou zeggen tot volgende week. En bedankt voor het luisteren.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Het kabinet zal niet aandringen op een alternatief voor de snelle stijging van de AOW-leeftijd. Dat heeft minister Hans Velbrief van Sociale Zaken duidelijk gemaakt in een Kamerdebat over de ruzie tussen het kabinet en bonden over de sociale zekerheid. De Drentse gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, vangt de komende nachten opnieuw asielzoekers op. Die komen van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente doet dat op nadrukkelijk verzoek van minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. De groep komt laat in de avond aan en vertrekt voor 7:00 morgen vroeg naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een Boeing 787 Dreamliner vliegtuig van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa is vanmiddag door zijn voorwiel gezakt op de luchthaven in Frankfurt. Er zaten op dat moment geen passagiers in het vliegtuig. Dat vliegtuig is pas in februari dit jaar in gebruik genomen en vorig jaar gebouwd. De exacte oorzaak van de crash wordt op dit moment nog onderzocht. Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa waarschijnlijk toe met 25.000 mensen. Op dit moment heeft Amazon 230.000 mensen in dienst in Europa. En dan het weer. Vanavond nog kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgen in het oosten, vooral in de middag, kans op enkele buien. Het wordt morgen ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het was 1978 en in de zomer zongen we allemaal mee met Luisa Fernandez. Zij was het met Spaanse achtergrond die lekker de liedjes zong. Lay All Your Love On Me was de grote hit. En daarna kwam dit Give Love A Second Chance van deze dame die nog steeds optreedt in Spanje. En bovendien nog al jaren getrouwd is met een beroemde Duitser. Want hij was de man die heel veel Duitse plaatjes wist te maken. Ze was getrouwd namelijk met Peter Kent. En die kennen we weer van hits als It's a Real Good Feeling. Een lekker begin vandaag voor Happy the Peppy.
1: Peter Engelsen.
0: Luisa Fernandez dus als opener van Happy the Peppy hier op Radio

0: Het was een bijzondere band die vanaf 1981 de hele jaren 80 bestond. Maar daarna was het ook afgelopen voor de Blow Monkeys onder leiding van Dr. Robert. Een man die toch wel een heel dik stempel zette op die jaren 80. Dig in your scene hier in Happy the Peppy van deze Blow Monkeys.
1: Here comes the music.

Het was 1966 en de hele wereld verdronk in de Britse golf met muziek. Maar de Australiërs hadden daar een bijzonder antwoord op. En dat deden ze in de vorm van deze band die je zojuist hoorde. The Twilights en You Got Soul uit 1966. Een soort versie

grootmoeder haar allereerste iPad kocht. En die werkte gewoon op kolen. Echt waar. Vraag het maar aan me. Dave Barry en This Strange Effect. Muziek nu uit 2026. Talk to you op Radio Emmeloord.

0: bestimmt von meinem Charme besiegt.
1: Misschien een beetje uit belorigheid, maar het past er gewoon best wel een keertje tussen. Ben ich James Bond weer? Nou ja, je kunt allemaal je dromen hebben, maar het is in ieder geval een feit. Een leuke Duitse hit, zo van tijd tot tijd, hier in Happy the Peppy.
2: Here comes the music. Travel.

0: is 6 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Het kabinet zal niet aandringen op een alternatief voor de snelle stijging van de AOW-leeftijd. Dat heeft minister Hans Velbrief van Sociale Zaken duidelijk gemaakt in een Kamerdebat over de ruzie tussen het kabinet en bonden over de sociale zekerheid. De Drentse gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, vangt de komende nachten opnieuw asielzoekers op. Die komen van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente doet dat op nadrukkelijk verzoek van minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. De groep komt laat in de avond aan en vertrekt voor 7 uur morgen vroeg naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een Boeing 787 Dreamliner vliegtuig van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa is vanmiddag door zijn voorwiel gezakt op de luchthaven in Frankfurt. Er zaten op dat moment geen passagiers in het vliegtuig. Dat vliegtuig is pas in februari dit jaar in gebruik genomen en vorig jaar gebouwd. De exacte oorzaak van de crash wordt op dit moment nog onderzocht. Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa waarschijnlijk toe met 25.000 mensen. Op dit moment heeft Amazon 230.000 mensen in dienst in Europa. En dan het weer. Vanavond nog kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgen in het oosten, vooral in de middag, kans op enkele buien. Het wordt morgen ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Hallo, Piet hier van de Budget Band. Got a thingamajig on this here drumtament. Apparently, is wanted for Beat the Beats with Bob. Let's have a look. God blimey, it's in a right old state. I'm gonna need to soak the skin first. Let's see, a bit more water needed. Oh blimey, that's torn it.
4: Welcome to Bob's 60 Splash.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Nederland steunt het Zweedse voorstel om Russische toeristen strenger te weren uit de EU. Minister Bart van den Brink noemt het huidige visumbeleid een dubbel signaal richting Rusland. Zweden wil bij monden van Johan Forssell luxe reizen naar Europa beperken zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt. Een 21-jarige deelnemer aan de Marathon van Utrecht is dinsdag overleden nadat hij zondag tijdens de wedstrijd onwel was geworden. De student van de Universiteit Utrecht werd gereanimeerd en lag enkele dagen kunstmatig in coma. Studentenvereniging Veritas heeft uit rouw alle sociale activiteiten afgelast. Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Minister Bart van den Brink verwelkomt het Europese asiel- en migratiepact dat vanaf 12 juni ingaat en volgens hem meer grip op migratie geeft. Het pact harmoniseert asielprocedures binnen de EU en versnelt terugkeer van afgewezen asielzoekers. De grootste uitdaging blijft volgens hem effectieve grenscontroles en maatregelen buiten Europa om migratie te beperken. Het gerechtshof heeft een 23-jarige Amsterdammer veroordeeld tot 1 jaar cel, waarvan 3 maanden voorwaardelijk voor de gewelddadige beroving van voormalig autocoureur Robert Doornbos in maart 2023. Doornbos werd bij zijn woning aangevallen, mishandeld en beroofd van zijn Rolex-horloge en telefoon. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Beterloo.

0: Van harte welkom in het Muziekmuseum. Muziek uit de jaren 1960 tot 1975. Bekend en ook iets minder bekend van alles door elkaar. Maar altijd weer de moeite waard om te beluisteren. En ook het komende uur zult u dit weer zeker gaan ervaren. Ja, de maand juni is aangebroken. De meteorologische zomer is weer aangebroken. Dus laten we dan maar eens beginnen met de Amsterdamse band The Outsiders. Met Summer Is Here. En ja, de boodschap is duidelijk.
1: Ook deze zomer zit je weer goed bij het Muziekmuseum. Met muziek uit de jaren 1960 tot 1975 op jouw

Love Story van Nino Tempo en April Stevens. Ja, James Brown. We kennen de zanger vaak hele harde, stevige nummers. Maar soms heeft hij ook heel gevoelige platen. En daar is dit dus een mooi voorbeeld van. It's a Man's World.

Uit de tijd dat liedjes van het Songfestival niet draaiden om de meest extravagante jurk, vreselijke lichtshow. Of als je vals zingt is niet erg. Nee, gewoon een liedje zingen. En daar is het ooit voor begonnen volgens mij. De winnares van het Eurovisie Songfestival 1965. Frans Gall met Poupée du Ciel, Poupée du Son. En ze kwam uit voor Luxemburg. Dan zijn we toe aan de rubriek onbekend van bekend. Of ja, dit wordt weer zo'n ding dat je denkt, ja, wat moet ik die nou aankondigen? Fleetwood Mac kreeg halverwege de jaren 70 weer de wind in de zeilen door toevoeging van nieuwe bandleden. En ook door de toevoeging van Lindsey Buckingham en Stevie Nicks. Dat wil niet zeggen dat ze voor die tijd niet actief waren. Sterker nog, als je hun werk uit 1973 vergelijkt van het album Buckingham en Nicks met het geluid van de LP Rumours, er is bijna geen speld tussen te krijgen. Luistert u naar het nummer Don't Let Me Down Again en zegt u maar, luistert u naar Fleetwood Mac of alleen naar Buckingham en Nicks?

wereldwijd via www.radioemmeloord.nl. In Noord-Nederland op 747 AM. In de Noordoostpolder op DAB+. Dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.

één hit uit 1969. Desmond Dekker en The Aces met The Israelites. De Nederlandse band Cobra bracht twee nummers uit die de top 40 haalden. The War Will Soon Be Over en So Dissatisfied. Nou, The War Will Soon Be Over, dat zal u niet verbazen. Een plaat die mij qua tekst vooral aanspreekt. Maar muzikaal gesproken gaat So Dissatisfied daar ver bovenuit. Tot de 31ste plaats in de top 40 in 1972.

72, Todd Rundgren en I'm So Delighted. Het lijkt wel een evangelische boodschap. We zijn weer aangeland bij de jingle van de week. En we doen er deze keer eentje uit de voortdurende strijd voor het voortbestaan van Radio Veronica, de zeezender. Er was regelmatig weer iets waardoor ze dachten van, we moeten even aandacht vragen dat wij moeten blijven. Nou, dat heeft mevrouw Patricia Pai diverse keren zichzelf voor ingezet en jingles daarvoor ingezongen. Onder andere deze. En let u vooral even op het muziekje wat eronder zit, want dat zegt iets over het vervolg.

duidelijke boodschap. Waar zingt ze nou overheen? De intro van een plaat van The Chilites uit 1972. Die ga ik voor je draaien. Kwam in Nederland niet verder dan de tipparade. Have you seen her?

0: Ja, ook weer zo'n plaatje over de zomer, Mungo Jerry. In the summertime, want we zitten in juni, dus de zomer is begonnen.
1: Plaat op verzoek.
0: Een plaat op verzoek. Ik kreeg een mailtje van Bert, wonende aan de Zuiderkade. Nou, dan weten we precies waar het is. Die vroeg mij, wil je draaien In My Life van Johnny Cash? Nou, Bert, je bracht me in een probleem. Want In My Life door Johnny Cash is uitgegeven in 2001. En dit programma gaat over de jaren 1960 tot 1975. Maar ik wilde toch voldoen aan jouw verzoek. Het was alleen even de kwestie voor mij van, ja, wat wordt het dan? Wordt het dan In My Life in de originele uitvoering van de Beatles? Wel binnen het kader 1960-1975. Of ging het jou om Johnny Cash? Ik heb gegokt op het laatste. En dan draai ik voor jou A Boy Named Sue.
2: Well, my daddy left home when I was three, and he didn't leave much to Ma and me, just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke, and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I'll tell you, life ain't easy for a boy named

0: And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue.
1: Met muziek uit 1960 tot 1975. Het Muziekmuseum. Terug in de tijd.

0: Brainbox uit Amsterdam met een van hun vele hits, The Smile.
1: Uit den oude platendak van uw presentator.
0: Ja, weer een bijzonder mooie hoor van Mama Cass. Ze zong in 1968 California Earthquake op de solotour. En ook in haar eentje klinkt ze fantastisch.

Swinging Blue Jeans uit 1964 met You're No Good. Komt in het wijsje op een andere manier bekend voor, nou, dat kan kloppen. In 1975 werd het nummer in de top 40 gezongen door Linda Ronstadt met haar versie. I Started a Joke. Nou, dat zongen de Bee Gees.

en met deze hit van de Bee Gees zijn we bijna gekomen aan het einde van dit programma. Ik wil u danken voor het luisteren. En wilt u reageren op dit programma, stuurt u dan een mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. Mocht u eventueel een verzoekje aan willen vragen, dat kan. Doet u dat dan via hetzelfde mailadres. En houdt u even rekening met het tijdvak 1960 tot 1975. We gaan eruit met een plaat van The Motions. Een bekende band uit Nederland in de jaren 60. We draaien Wonderful Impressions. Een top 40 notering uit 1967. Graag tot volgende week.

0: is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Nederland steunt het Zweedse voorstel om Russische toeristen strenger te weren uit de EU. Minister Bart van den Brink noemt het huidige visumbeleid een dubbel signaal richting Rusland. Zweden wil bij monden van Johan Forssell luxe reizen naar Europa beperken zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt. Een 21-jarige deelnemer aan de Marathon van Utrecht is dinsdag overleden nadat hij zondag tijdens de wedstrijd onwel was geworden. De student van de Universiteit Utrecht werd gereanimeerd en lag enkele dagen kunstmatig in coma. Studentenvereniging Veritas heeft uit rouw alle sociale activiteiten afgelast. Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Minister Bart van den Brink verwelkomt het Europese asiel- en migratiepact dat vanaf 12 juni ingaat en volgens hem meer grip op migratie geeft. Het pact harmoniseert asielprocedures binnen de EU en versnelt terugkeer van afgewezen asielzoekers. De grootste uitdaging blijft volgens hem effectieve grenscontroles en maatregelen buiten Europa om migratie te beperken. Het gerechtshof heeft een 23-jarige Amsterdammer veroordeeld tot 1 jaar cel, waarvan 3 maanden voorwaardelijk voor de gewelddadige beroving van voormalig autocoureur Robert Doornbos in maart 2023. Doornbos werd bij zijn woning aangevallen, mishandeld en beroofd van zijn Rolex-horloge en telefoon. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

luisteraars, een hele goede avond. Welkom bij weer de Hollandse Hit hier op Radio Emmeloord. Want, zoals de jingle al zei, het is de eerste donderdag van de maand. Ja, we gaan natuurlijk weer een hele hoop leuke dingen doen. We hebben het hitjaar, natuurlijk de VIP-plaat ook weer straks om 9:30. De piratenklapper komt voorbij. Kortom, dat gaat helemaal goed komen.

Ja, en we begonnen natuurlijk met een heerlijk nummer van Boudewijn de Groot en Jimmy. Ja, ik zat vandaag in een bui en ik zag iemand daar doorheen fietsen. Ik denk, ja, daar gaan we mee beginnen. Helemaal goed. En de volgende die wij gelijk maar even erachteraan gooien is Het Goede Doel. Ik dans, dus ik besta.

is ook schitterend, zeker. Dit nummer is dat in de band ook, IOS, zo worden ze ook wel genoemd. Een Groningse studentenband, ontstaan uit de studentenvereniging Aldaan in 1997. Ze hadden natuurlijk een hele grote hit met Voltooid Verleden Tijd. Maar deze mocht er natuurlijk ook zijn, overigens uit 2005. Hoe het voelt. Goed, lieve mensen. Wij gaan eerst eens even het hitjaar kiezen. Of ja, nou ja, dat laten we de computer natuurlijk even doen. En ik zat maandagavond zat ik op een vergadering van de andere omroep. En daar beweerde iemand dat het allemaal doorgestoken kaart was. Nou ja, zeg, hou eens op. Natuurlijk niet. Nee, ik zou dat allemaal voorbereiden en dat jaar was al lang bekend. Hoe kom je erbij? Nee, natuurlijk niet, jongens. Het is gewoon een computer en die bepaalt dat jaar. En daaruit gaan wij heerlijk muziek draaien. Ja, als ik het allemaal even uitgezocht heb. Goed, we gaan de oude IBM even opstarten. En dan gaan we horen wat eruit komt. Alsjeblieft, 1993 gaat het hitjaar worden voor deze avond. Helemaal goed. En wij gaan snel door met de muziek. Mocht je morgen naar de tandarts moeten, niks aan de hand. Gewoon in de ogen kijken van de assistenten. Hier is Peter de Koning.

Ja, een paar weken geleden zag ik ze met een optreden op televisie. Ik heb het over natuurlijk klein orkest onder leiding van Harry Jekkers, onze Hagenees. En die omschreef de cyclus van een liefde die uiteindelijk ook weer eindigt. Hij omschreef die prachtig. Hij zegt, als je verliefd bent, dan maak je een heel mooi liedje over hoe mooi ze is en hoe blij je bent. En hij zegt, uiteindelijk als je een paar jaar bij elkaar bent, dan ga je een liedje maken over of dit het wel is en of je dit wel wil. Hij zegt, en uiteindelijk schrijf je het liedje Laat mij maar alleen. Ja, ik vond het geweldig omschreven en ik vind het gewoon een heerlijk nummer. Hij komt regelmatig voorbij, lieve luisteraars, hier in onze Hollandse hits. En vanavond was dat ook weer zo. Goed, wij gaan, toch wel weer in twee nummers heel veel onderzocht te hebben over het hitjaar 1993. Moet ik zeggen, het viel mij een beetje tegen, als ik heel eerlijk ben. Als je de lijst, de top 100 van best gedraaide nummers, meest gedraaide nummers, bekijkt vanuit 1993, komen de Nederlandstalige nummers er maar bekaaid af. Maar goed, de computer heeft gekozen, dus wij houden ons daaraan. En ik ga alvast verklappen dat er ook precies vier Nederlandstalige liedjes in stonden. Dus daar was ik gauw klaar mee. En ze staan vanaf, de nummer 1 staat op nummer 53 in die top 100. En de nummer 4 op 67. En daartussenin zit dat dan. Goed, nou, we gaan de eerste draaien. En op nummer 67 in die top 100 van 1993 staat Willeke Alberti.

en zijn mannen van Skik en op fiets. Bandje uit Erika, Drenthe en ja, geweldige muziek gemaakt. En dit was wel hun grootste hit uit 1997. Maar ze hebben heel veel mooie nummers gemaakt die ook wel best bekend zijn. Goed, lieve mensen, we gaan ook eens even kijken naar de verzoekjes. En de eerste die ik vanavond al binnenkreeg, nog voordat we überhaupt begonnen waren, is van Dick. En Dick die vroeg om een nummer van de zangeres zonder naam. We gaan luisteren naar Luister, Anita.

0: keer misschien.
1: Ja, natuurlijk ook een grootheid in de Nederlandstalige muziek. Herman van Veen en Opzij. En daarvoor het verzoekje van Dick. En daarvoor dank Dick. En het was de zangeres zonder naam. En luister Anita. Goed, Freya. Als je luistert, en dat denk ik haast wel, dan even heel goed blijven luisteren.

Of heel Nederland ooit Limburgs gaat lullen is denk ik een beetje een utopie, maar in Limburg doen ze het zeker. En als je daar niet thuis bent, dan versta je er helemaal geen woord van. Maar wel een heerlijk nummer natuurlijk van Rowan Heijzen. En het heette dus inderdaad Limburg. En daarvoor de grote André Hazes met Het is koud zonder jou. Goed, lieve mensen, ik heb het zweet op mijn voorhoofd aan, want ik moest heel hard zoeken naar de plaat die op de derde plaats staat in de top 100 van 1993. Maar ik ben eruit en dat is en dat komt eigenlijk omdat het een thema van een tv-programma is. En dat tv-programma heet Vrouwenvleugel. In 1993, ik ken het op zich niet echt als serie, maar ik weet dat het ooit uitgezonden is. Laten we het dan zo zeggen. Nou, daar was een themaliedje bij en die staat op nummer 66 in de top 100 van 1993. Komt van Vera Mann en het nummer heet Nog één kans. Oh, dat was even de hele andere. Ik moet eventjes... dat ging even fout. Ja, er lijkt er nog een op de achtergrond. Die had ik even moeten stoppen. Maar goed, is weer gelukt. Ja, zeker. Daar komt-ie.

Ja, Herman Brood en Henny Vrienten, Als je wint. En daarvoor ja, de nummer 3 van 1993 in die top 100. Nog één kans van Veraman. En ja, dat kwam van de tv-programma Vrouwenvleugel. Goed, lieve mensen. Ja, we hebben feest in Emmeloord de komend weekend. Want het is tentfeest onder de toren. En ik heb dat natuurlijk even persoonlijk gecheckt voordat ik hier daar wat van ging zeggen. Maar dat klopt, er staat een tent onder de toren. Ja. En die is heel groot, dus dat gaat een prima feest worden. We hebben de mensen ook al gesproken op onze andere omroep op een zaterdag. En een van de artiesten die daar gaat optreden is Jorien Sterke. En dan denk je, ja, wie is nou weer Jorien Sterke? Nou, die heeft een klein hitje gehad en die gaan we even draaien.

0: Ja.
1: Jorien Sterke en zij valt op hele vette boeren. Nou, dan zit ze goed, hè? Ja, dat gaat helemaal goed komen in de polder. Daar hebben we de zat van. Oké. Ja, en toen was het nog 1 minuut en 15 seconden. En daar kun je absoluut geen nummer meer voor draaien. Maar daar hebben we zogenaamde fillers voor. Ja, dan moeten we ook een klein beetje in het Nederlandse genre blijven, vind ik. Dus wij gaan eens even kijken. We gaan deze nemen. Ja, de kermisklanten op de achtergrond neem ik je mee naar het nieuws van 9 uur. En om tweede uur, lieve mensen van de Hollandse hits, gaan we natuurlijk nog even die piratenklappen doen. Daar zijn wat mensen nieuwsgierig naar, heb ik begrepen. We gaan uiteraard nog twee nummers draaien uit 1993. En we doen ook de VIP-plaat nog. Kortom, een mooi tweede uur. Ik zou zeggen, blijf erbij. Tot na nu.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De overheid gaf de afgelopen 5 jaar circa 1,8 miljoen euro uit aan privévluchten. Dat heeft het RTL Nieuws uitgezocht. De duurste reis was van toenmalig defensieminister Ruben Brekelmans naar Canada, goed voor ruim 180.000 euro. Ook een reis naar Irak kostte ongeveer 170.000 euro, mede door veiligheidsrisico's en gebrek aan alternatieven. Volgens Axios hebben de Verenigde Staten en Iran een voorlopig akkoord bereikt over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. In die periode zouden onderhandelingen plaatsvinden over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord moet nog definitief worden goedgekeurd door Donald Trump en is ook nog niet bevestigd door Iran. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tegen Samantha F. en Michael van K. voor de ontvoering van hun 2 kinderen vorig jaar. Tegen de vrouw is ook TBS met dwangverpleging geëist. Het stel zou de kinderen onder dreiging van geweld hebben meegenomen nadat ze uit huis waren geplaatst. Het COA en experts vinden tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers rond Ter Apel geen blijvende oplossing. Volgens hen zijn meer opvangplekken en betere uitvoering van de spreidingswet nodig. Asielzoekers reizen nu dagelijks tussen opvanglocaties, wat volgens hulporganisaties onmenselijk is en voor onrust zorgt. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Natuurlijk, en Bel Helene, heerlijk nummer. En welkom, lieve luisteraars, in het tweede uur van onze Hollandse hits. Eerste donderdag van de maand juni alweer, hè. Ja. Voor het weet sta je weer een kerstboom uit te zoeken. Pas op. Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Tot die tijd gaan we het daar helemaal niet over hebben, natuurlijk. Wij gaan het tweede uur lekker doen. En ik begin met een verzoekje. En die komt uit de erven. Jawel, dat vergeet ik niet meer, Fred. Ik ben niet bang. Nee, we gaan naar een heerlijk nummer.

Toontje lager en stiekem gedanst. En daarvoor het verzoekje van Fred en Mieke vanuit de Erven. En dat was natuurlijk Marco Borsato en Rood. Goed, lieve mensen, we zijn toe aan de Piratenklapper. Jazeker. En ja, ik heb een mooie uitgezocht. En ik ga de titel en de artiest nog niet verklappen. Nee, ik ga hem gewoon draaien. En Nick, als je niet weet welke dit is, vraag dan je vrouw maar even, want die weet het 100%.

0: Ja, mooie muziek van Cadans en In het Donker. En daarvoor natuurlijk ook een prachtig nummer in ons kader van de Piratenklapper. En dat was van de Rhapsodies, Niek. En het nummer heet Ik Zal Wachten. Goed, lieve mensen, we gaan weer naar ons hitjaar. Wat was het ook alweer?
1: 1993.
0: Ah ja, dank u mevrouw, heel fijn. 1993 dus. En ja, daar hadden we nummer 4 en 3 al gehad. Wilke, Alberti en Vera Man. En we gaan naar de nummer 2 in dat lijstje uit 1993. En die staat op plaats 57. En dat is de Jazzpolitie.

wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag, toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon, en kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non, kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Jan.

0: natuurlijk uitstekend, figuurlijk zelden waar. Vraag de non er maar eens naar.
1: Ja, het prachtige verhaal van Cornelis Vreeswijk, of eigenlijk gebracht door Cornelis Vreeswijk. En dat heette De Nozem en de Non. Ja, hij is slechts 50 jaar geworden. In 1987 is hij al overleden. Maar dit nummer is altijd aan hem gekoppeld. Hij heeft hem al gemaakt in 1966. Toen werd er niet zo heel veel mee gedaan. Maar in 1972 werd het opnieuw uitgebracht. En kwam het zowaar in de top 40. Overigens, zijn grootste hit is Veronica. Ja, heel mooi. Gaan we ook nog een keer draaien. Goed, lieve mensen, wij zijn op weg naar het VIP-gedeelte. Maar zover zijn we nog niet. Dus wij gaan nog even één nummer doen. En dan gaan we naar de VIP-plaat.

Frankie Boeien in Kronenburg Park 1985. Een best wel aardige hit in Nederland. Goed, lieve mensen, we zijn toe aan het verhaal van de VIP. De ruimte binnen ons programma waarin we erop wijzen. Nou ja, misschien wel jullie wakker schudden. Nee, dat geloof ik niet. Maar dat alle dingen die je samen beleeft met je partner, met je vrienden, met mensen die je lief hebt, dat het allemaal niet vanzelfsprekend is en dat je daar ook heel zuinig op moet zijn. En dat gaan we dan een klein beetje onderstrepen met wat mooie muziek. En dat heb ik vanavond ook gedaan. Het zijn twee oude bekenden, dat zeg ik erbij. Maar ze zijn zo mooi dat ik ze absoluut wel weer in deze rubriek durf te zetten. Twee prachtige platen. Een persoonlijke favoriet waar we mee beginnen. Omdat ik vind dat dit een van de mooiste Nederlandstalige love songs is die er gemaakt is. En de ander hebben we recent aan ons arsenaal van Nederlandstalige muziek toegevoegd. En gaat daar achteraan komen. Ik dacht, we gaan richting de zomer. We hebben al hele mooie dagen daarvoor gehad. En officieel is het nu, wat zullen we zeggen? Het werd zomer. Dus daar gaan we mee beginnen.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

lieve mensen, veel mooier dan dit kan ik ze niet draaien, ben ik bang. Het is van de allerhoogste plank. Tenminste, dat is mijn mening. En heb jij die niet, dan hoor ik dat natuurlijk graag. Maar voor nu heb ik ze in ieder geval gedraaid. Zo simpel is het. Het werd zomer van Rob de Nijs. Ik weet niet waarom. Ik krijg elke keer koude rillingen als ik dat nummer draai. Ik vind het geweldig. En datzelfde geldt voor deze fantastische voorhaar van Frans Halsema. Goed, we gaan weer even over en omschakelen naar de gewone Nederlandstalige muziek. Hoewel, dat is dit natuurlijk ook. Maar dan wat meer uptempo en dat gaan we doen met de dijk.

Tim Immers en Liever dan Lief. En daarvoor de dijk met Binnen zonder kloppen. Goed, lieve mensen, we moeten vaart maken, zie ik. Ja, het is elke keer zo. Dat komt omdat we zoveel rubrieken hebben, maar dat maakt het ook leuk. Maakt ook helemaal niet uit. We gaan dat allemaal maar redden. We gaan naar het laatste nummer uit 1993 uit de lijst. Dus de hoogst genoteerde Nederlandstalig nummer in de 1993 top 100. En die staat op 53. En dat is magertjes, ja toch? Overigens staan er wel veel Nederlandse groepen heel hoog. Met name Two Unlimited in dat jaar. Maar ja, dat is geen Nederlandstalig. Dus daar houden wij ons op en bij. En het is een duo en daar gaan we natuurlijk even naar luisteren. En het zijn Paul de Leeuw samen met Rutger Kots en Blijf bij mij.

0: Guus Meeuwers wat eerder naar huis sturen, lieve luisteraars. Want we zijn gewoon aan het eind van het programma. En daar hebben we natuurlijk een prachtige jingle voor. En dat kon ik niet aan voorbij gaan. Nee, nee. Dank jullie wel voor het luisteren naar deze Hollandse hits op de eerste donderdag van juni. We hebben weer met heel veel plezier gemaakt. Ik hoop dat je het leuk gevonden hebt. En in juli zijn we er natuurlijk weer mee. Heb een heel mooi weekend. Geniet ervan. Het wordt iets beter weer, dus dat moet goed komen. En wij spreken elkaar volgende week weer met de Disco Show. Bye bye.
1: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Russische president Vladimir Poetin zegt bereid te zijn tot compromissen in vredesonderhandelingen met Oekraïne, mits Kiev dat ook doet. Hij stelde in Sint-Petersburg dat het conflict snel kan eindigen als beide partijen concessies doen. Poetin verwees naar het overleg met Donald Trump en beweerde dat Rusland terrein wint, al worden die claims door westerse analisten in twijfel getrokken. Een week voor het WK voetbal in Mexico-stad protesteren leraren, families van vermisten, boeren en vrachtwagenchauffeurs. Ze blokkeren wegen en eisen aandacht voor hun problemen. Er worden in totaal 13 wedstrijden in Mexico gespeeld. Veiligheidszorgen nemen toe na eerdere gewelddadige confrontaties en drugskartelconflicten rond het Azteca-stadion in de hoofdstad Mexico. Bij Israëlische luchtaanvallen in de Gazastrook zijn donderdag volgens hulpverleners zeker 10 doden gevallen, onder wie 5 familieleden. Een meisje overleefde een aanval op een wooncomplex in Gazastad. Later viel nog 1 dode. Sinds oktober zijn circa 930 Palestijnen omgekomen en sinds 2023 ruim 72.000 volgens lokale autoriteiten. Zwitserland zet 4.000 militairen in voor veiligheid rond de G7-top die van 15 tot 17 juni plaatsvindt onder gastheerschap van Emmanuel Macron. De top vindt plaats bij het meer van Genève vlakbij de Zwitserse grens. Onder de genodigden is vermoedelijk ook Donald Trump. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren.

0: Dit is Nachtwacht, een programma van Radio Emmeloord en Solo Radio.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De FIFA verbiedt vuvuzelas tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaiige geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Een 17-jarige jongen is door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot 8 maanden jeugdgevangenis voor het doodtrappen van een 54-jarige man na een ruzie in een fietstunnel in 2024. Het slachtoffer, dat al in een terminale fase van longkanker verkeerde, overleed enkele dagen later. De rechter oordeelde dat het geweld disproportioneel was en de dood heeft veroorzaakt. De Russische president Vladimir Poetin zegt bereid te zijn tot compromissen in vredesonderhandelingen met Oekraïne, mits Kiev dat ook doet. Hij stelde in Sint-Petersburg dat het conflict snel kan eindigen als beide partijen concessies doen. Poetin verwees naar het overleg met Donald Trump en beweerde dat Rusland terrein wint. Al worden die claims door westerse analisten in twijfel getrokken. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Nachtwacht, een programma van Radio Emmeloord en Solo Radio.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Dick Advocaat kijkt met vertrouwen uit naar de oefenwedstrijd van Curaçao tegen Aruba. De bondscoach wil na de nederlaag tegen Schotland weer winnen en zegt dat zijn ploeg fit is. Curaçao bereidt zich voor op het WK, waar het uitkomt tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Het doel van Advocaat is om de groepsfase te overleven. Op het strand van de Rokanje is een kitesurfer overleden nadat een harde windvlaag hem de duinen inblies. Het ongeval gebeurde op donderdag aan het einde van de middag, zo rond 5:45. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie heeft de identiteit niet bekendgemaakt. Het incident benadrukt opnieuw de risico's van kitesurfen bij harde wind. De FIFA verbiedt vuvuzelas tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaierige geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Dan nog het weer. In de nacht trekken enkele buien over het land met lokaal kans op onweer. In het noordwesten en uiterste zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er eerst nog buien, mogelijk met onweer in het oosten. Later wordt het vanuit het westen steeds droger en zonniger. De middagtemperatuur komt uit rond de 19 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Nachtwacht, een programma van Radio Emmeloord en Solo Radio.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Dick Advocaat kijkt met vertrouwen uit naar de oefenwedstrijd van Curaçao tegen Aruba. De bondscoach wil na de nederlaag tegen Schotland weer winnen en zegt dat zijn ploeg fit is. Curaçao bereidt zich voor op het WK, waar het uitkomst tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Het doel van Advocaat is om de groepsfase te overleven. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer overleden nadat een harde windvlaag hem de duinen inblies. Het ongeval gebeurde op donderdag aan het einde van de middag, zo rond 5:45. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie heeft de identiteit niet bekendgemaakt. Het incident benadrukt opnieuw de risico's van kitesurfen bij harde wind. De FIFA verbiedt vuvuzelas tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaierige geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Dan nog het weer. In de nacht trekken enkele buien over het land met lokaal kans op onweer. In het noordwesten en uiterste zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er eerst nog buien, mogelijk met onweer in het oosten. Later wordt het vanuit het westen steeds droger en zonniger. De middagtemperatuur komt uit rond de 19 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Nachtwacht, een programma van Radio Emmeloord en Solo Radio.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Dick Advocaat kijkt met vertrouwen uit naar de oefenwedstrijd van Curaçao tegen Aruba. De bondscoach wil na de nederlaag tegen Schotland weer winnen en zegt dat zijn ploeg fit is. Curaçao bereidt zich voor op het WK, waar het uitkomt tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Het doel van Advocaat is om de groepsfase te overleven. Op het strand van de Rokanje is een kitesurfer overleden nadat een harde windvlaag hem de duinen inblies. Het ongeval gebeurde op donderdag aan het einde van de middag, zo rond 5:45. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie heeft de identiteit niet bekendgemaakt. Het incident benadrukt opnieuw de risico's van kitesurfen bij harde wind. De FIFA verbiedt vuvuzelas tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaierige geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Dan nog het weer. In de nacht trekken enkele buien over het land met lokaal kans op onweer. In het noordwesten en uiterste zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er eerst nog buien, mogelijk met onweer in het oosten. Later wordt het vanuit het westen steeds droger en zonniger. De middagtemperatuur komt uit rond de 19 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.
3: Love how your eyes close.